105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: It is true, I'm still in love with you.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet ben ik. Met al mijn minpunten. Ook dat ben ik. Het is tijd om dingen te leren

rust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

dat vind je

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: heb jij gedaan?
1: Radio Aalsmeer, ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo mensen!

0: pootjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de armste wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Business Lounge meets vuur en licht op het water. Op zaterdag 5 september veranderen de Westeinderplassen en de ringvaart opnieuw in een spectaculair decor voor een avond vol verlichte boten, vuurwerk en gezelligheid op en rond het water. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een aantal vertegenwoordigers van de nieuwe organisatie achter Vuur en Licht op het Water. Zij vertellen over de plannen voor de komende editie, de veranderingen binnen de organisatie en natuurlijk over wat de bezoekers en deelnemers op 5 september kunnen verwachten. In Business Lounge wordt op RTV Aalsmeer uitgebreid vooruitgekeken naar de editie van 2026. Business Lounge is woensdag 19 augustus vanaf 7 uur 's avonds te zien en te horen via Radio Aalsmeer en TV Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Klimaat staat centraal bij Echt Esther. Een duurzame toekomst. Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe vaak denk je daar eigenlijk over na en wat is dan precies duurzaam? Iedereen kan initiatief nemen en meedoen met Aan de Klimaatweek. Daarover komen klimaatburgemeester Theo Bergonje en Eva van Noord van Buurkracht vertellen. Als je vragen hebt voor de gasten, mag je deze voor vrijdag mailen naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan vrijdag 21 augustus van 6 tot 7 uur 's avonds overal ter wereld via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Something I want to talk about.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Business Lounge meets vuur en licht op het water. Op zaterdag 5 september veranderen de Westeinderplassen en de ringvaart opnieuw in een spectaculair decor voor een avond vol verlichte boten, vuurwerk en gezelligheid op en rond het water. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een aantal vertegenwoordigers van de nieuwe organisatie achter Vuur en Licht op het Water. Zij vertellen over de plannen voor de komende editie, de veranderingen binnen de organisatie en natuurlijk over wat de bezoekers en deelnemers op 5 september kunnen verwachten. In Business Lounge wordt op RTV Aalsmeer uitgebreid vooruitgekeken naar de editie van 2026. Business Lounge is woensdag 19 augustus vanaf 7 uur 's avonds te zien en te horen via Radio Aalsmeer en TV Aalsmeer.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. Radio Aalsmeer. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kaartverkoop start voor 13e Nostalgisch Filmfestival. De kaartverkoop voor het 13e Nostalgisch Filmfestival in Aalsmeer start op donderdag 20 augustus. Tussen 7 en 8 uur 's avonds zijn kaarten van €10 verkrijgbaar bij Total Copy Service in de Zijdstraat. Het filmfestival vindt plaats op dinsdag 8 september in de feesttent op het Praamplein. Organisator Dick Piet presenteert opnieuw een gevarieerd programma met historische filmbeelden uit Aalsmeer. Bezoekers zien onder meer unieke opnamen van Bloemenlust uit 1923, paardenvoetbal op de Hoornweg, wijkzorgen in Aalsmeer-Oost en kleurenbeelden van de Uiterweg en het Hoornmeer uit de jaren 40. Ook staan films over Sinterklaasintochten, braderieën, de Pramerace en het Vrijheidsfestival op het programma. Met de jaarlijkse filmavond brengt het festival het verleden van Aalsmeer opnieuw tot leven en krijgen bezoekers een bijzonder kijkje in de geschiedenis van het dorp.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Sun.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Klimaat staat centraal bij Echt Esther. Een duurzame toekomst. Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe vaak denk je daar eigenlijk over na en wat is dan precies duurzaam? Iedereen kan initiatief nemen en meedoen met Aan de Klimaatweek. Daarover komen klimaatburgemeester Theo Bergonje en Eva van Noord van Buurkracht vertellen. Als je vragen hebt voor de gasten, mag je deze voor vrijdag mailen naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan vrijdag 21 augustus van 6 tot 7 uur 's avonds overal ter wereld via radioaalsmeer.nl.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen.

0: meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen.

0: jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Verhalenderwijs. Yeah.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Business Lounge meets vuur en licht op het water. Op zaterdag 5 september veranderen de Westeinderplassen en de ringvaart opnieuw in een spectaculair decor voor een avond vol verlichte boten, vuurwerk en gezelligheid op en rond het water. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een aantal vertegenwoordigers van de nieuwe organisatie achter Vuur en Licht op het Water. Zij vertellen over de plannen voor de komende editie, de veranderingen binnen de organisatie en natuurlijk over wat de bezoekers en deelnemers op 5 september kunnen verwachten. In Business Lounge wordt op RTV Aalsmeer uitgebreid vooruitgekeken naar de editie van 2026. Business Lounge is woensdag 19 augustus vanaf 7 uur 's avonds te zien en te horen via Radio Aalsmeer en TV Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Het Uur van Puur met Anna-Maria.
3: Welkom lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar het Uur van Puur. De plek waar je eventjes landt na een half drukke werkweek. En je weer eventjes geïnspireerd raakt en leuke nieuwe Aalsmeerders ontmoet. Dit is een extra speciale uitzending, want we gaan in gesprek met Dante, vriend van de show. Hallo Dante.
4: Hi.
3: En hij is een bezig bijtje op dit moment met een heel mooi project waar alle Aalsmeerders ook van kunnen genieten. Dante, als je jezelf zou omschrijven in 3 woorden, wat voor 3 woorden worden dat dan?
4: Lastig. Ik denk energiek, creatief en laatste, ja, misschien toch wel... lastig.
3: Is het lastig
4: ik
3: het
4: heb
3: derde
4: er
3: woord?
4: Ja, het derde woord is toch het lastigst dan weer.
3: Of ben je lastig?
4: Ook. Dus dat is een mooi derde
3: volgens
4: woord.
3: Volgens mij niet. Nee. Creatief en energiek. Dat zijn mooie aanvullende eigenschappen. We gaan het hebben over jouw project Aalsmeer in beeld. En daar ben je druk mee bezig. Het is een mooi platform. Voor de mensen die het nog niet kennen, wat is Aalsmeer in beeld volgens jou?
4: Aalsmeer in beeld is het journalistieke programma in Aalsmeer wat evenementen vastlegt. En het is gericht op de jeugd, maar wel voor iedereen. Ik ga dus met mijn cameracrew langs bij bijvoorbeeld Feestweek en Plaspop. En dan gaan we daar langs om het te filmen en verslag te leggen en interviews. Dus...
3: Leuk. Nou ja, we praten vandaag met Dante over het avontuur. Het is leuk natuurlijk om een jong iemand te zien die zichzelf elke keer weer opnieuw uitvindt. Maar ook daardoor groeit. Dat is ook prachtig. En we komen er een beetje langzaam achter wat ondernemerschap jou geeft. En waar je ook een beetje tegenaan loopt.
4: Ja.
3: Lekkere muziek ook.
4: Zeker.
3: Wat is onze eerste song?
4: Ik heb hier Donna Summer on the Radio.
3: Ken je die?
4: Nee.
3: Lekker luisteren. En meeswingen thuis, hè?

0: Ja, we zitten vandaag hier met iemand die de afgelopen tijd behoorlijk wat kilometers heeft gemaakt door Aalsmeer met de camera in zijn handen. Van bandjesavond tot komende evenementen komen al die gezichten die jij kent op je netvlies via het internet, maar ook via Radio Aalsmeer. We gaan luisteren en kijken naar wat Aalsmeer, hoe dat in beeld is gebracht door Dante Heideman. En dat is Aalsmeer in beeld. Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Ik pak hem erbij. Het is een uitzending van feestweek vorig jaar. Mooi in thema van de aankomende
0: feestmaand.
1: Ja, klopt. Even kijken, ik pak hem erbij. Oh, ik krijg audio binnen van de computer die niet van de video is. Ik ga heel even kijken.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Het is altijd moeilijk om en te praten natuurlijk en techniek te doen. Maar dat is het lekkere ook als je dingetjes opneemt. Dat je het uiteindelijk opneemt en kan laten zien.
1: Zeker.
0: Luisteraar en kijker.
2: Hallo beste Aalsmeerders, ik ben Dante Heideman.
3: We gaan jullie meenemen met het proces van de feestweek.
2: Je ziet de opbouw al vol in opgang.
3: En dat gaan jullie helemaal volgen, want wij met Aalsmeer in beeld gaan het traject van de opbouw, de feestweek zelf en de afbouw filmen. En dan krijgen jullie dus daarbij exclusieve beelden. Dus ik zou zeggen, ga lekker met ons mee en ontdek hoe de feestweek hier georganiseerd wordt.

achter mij zie je dat nu de fundering van de feesttent wordt neergelegd, namelijk de vloer. Je ziet dat ze platen neerleggen en dat wordt uiteindelijk de vloer. En waar dus eigenlijk straks iedereen op gaat staan en lekker gaat dansen. Verder zie je dat hier nog meer funderingen aan het opbouwen zijn. Ja, dat is ook wel een beetje wat ze vandaag gaan doen. Maar je ziet het, ze zijn druk bezig met heftrucks, platen neerleggen en hier komen wat sfeershots.

0: zie staan.
1: Ja. Oké, dames en heren. Achter me zien jullie dat ze de laatste dingen van de fundering nu een beetje aan het neerleggen zijn. Nou ja, de laatste dingen. Ze moeten nog best wat. Maar als het goed is, zien wij over 2 dagen al een groot verschil met dit. Hopelijk staat de tent dan al. En voor nu gaan wij er weer vandoor. En zien we jullie over 2 dagen. Tot dan. En dan ziet het er zo uit.

0: Welkom terug. Het is nu vrijdag voor ons en je ziet het al, ze zijn heel ver. De hele tent staat ons. Nou, we nemen jullie natuurlijk weer mee en let's go. Dat is al flink. We zijn op dit moment in de tent en je ziet, we zijn hier druk bezig met alle techniek, de lampen, alles neerzetten. Je ziet ook daar zijn ze bezig met het podium opbouwen en daarachter staat al een stukje van de bar.
1: Mooi. Ja, mooi.
2: Nou, leuk om daar een stukje van te zien. Het leuke is dat je het ook heel verhalend vertelt. Dus voor de mensen die geen tv hebben. Je hoort toch wel een beetje wat je aan het doen bent. Inmiddels ben je alweer een jaar verder. Je bent al een jaar gegroeid. Ja. Als je nou eens naar jezelf kijkt. wat vind je er zelf
1: nou,
2: van?
1: Het gaat geen klinken. Maar als ik dit niet kijk. Dan is het toch een soort van. Ja, niet in schaamte. Maar wel een beetje van. Oh ja, dit was hoe ik het vorig jaar heb gedaan.
2: Want toen was je 14.
1: Ja, ik zit er wel een beetje bij. Dit is niet wat ik dit jaar wil gaan maken tenminste. Mm-hmm. En eigenlijk ook, als ik nu kijk naar wat ik bij Plaspop heb gemaakt en wat vanavond online komt voor Bandjesavond, dan is het toch wel een wat hogere kwaliteit qua editing, maar vooral ook wel qua presentatie en qua interviews en de verhaallijn in de video. Het was hier best wel rommelig, om zomaar te zeggen. Ja.
2: Maar je moet ook met compassie naar jezelf kijken. Ja. Want waarom ben je hier ooit mee begonnen? Waarom doe je wat je doet?
1: Nou ja, het is nou ja, gewoon omdat ik eigenlijk het heel leuk vind om in de media dit soort dingen te presenteren. Of hier bij de radio bezig te zijn. En op een gegeven moment had ik zelf iets, ik wist niet helemaal wat. En uiteindelijk dacht ik, ja, er wordt nog niet echt verslag gedaan van de evenementen in Aalsmeer.
2: Goed zo.
1: Ja, door Aalsmeer. Vandaag worden artikelen geschreven en zo. Maar met video wordt er eigenlijk niks gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik dat niet doen? Nou ja, en zo ben ik begonnen. En dat doe ik dus nu al meer dan een jaar met Aalsmeer in beeld.
2: En wat wil je dat de mensen zien? Hoe is het afgelopen jaar voor je geweest?
1: Het afgelopen jaar is er zijn we er met Aalsmeer in beeld, denk ik, vooral hebben we heel veel geleerd. Qua techniek, qua presentatie. Want ik doe het niet in mijn eentje. Ik heb natuurlijk ook cameraman en geluid, maar zij hebben er ook veel van geleerd.
2: Ja, je hebt een nieuwe camera gekocht.
1: We hebben een nieuwe camera gekocht. Ons hele crew is nu een stuk groter. Wat ik ervan heb geleerd, ja, heel veel. Dus als ik terugkijk, denk ik dat het vooral een jaar was waar ik heel veel heb geleerd en waar we juist heel veel mee kunnen verbeteren voor dit jaar feestweek, bijvoorbeeld. Dus dat.
2: Daarom is het wel goed dat we dit even hebben gekeken. Kijk je vaak oude opnames terug?
1: Jawel. Ik heb niet deze video, maar de deel 2, waar we dus in plaats van bij de opbouw van de feestweek zelf bekijken, heb ik gisteren gekeken om te kijken hoe heb ik het vorig jaar gedaan, hoe wil ik het dit jaar gaan doen en waar kan ik vooral in verbeteren. Dus ik heb het inderdaad wel al gekeken, toevallig niet deze. Maar ik kijk soms inderdaad wel wat terug. Wel met wat schaamte als ik het dan terugkijk. Dan denk ik, oh, dit staat ook nog online. Maar nou ja, zo zou ik over een jaar vast ook wel weer naar dit kijken. Dus.
2: Ja, dat hoort bij creatieve mensen. Mensen die creatief en energiek zijn. Hoe vind je die verhalen en die mensen? Wie je gaat vaststellen, ga je van tevoren een afspraak maken van, nou, als ik jou vanavond tegenkom, dan gaan we eventjes apart. Of lijkt het spontaan
1: nee,
2: gebeuren?
1: Het is spontaan. Dus ik stap op mensen af en ik vraag, mag ik je interviewen? En nu is dat wel een stuk waar ik ook heel veel mee aan het leren. Want ik vind het toch best wel soms lastig om bijvoorbeeld bij Bandjesavond op mensen af te stappen en ze te interviewen. Maar ik heb soms ook gewoon dat mensen naar me toe stappen en vragen, hey, kunnen we een interview? Wat
2: dat
1: voor mij
2: lachen.
1: Makkelijker is natuurlijk.
2: Dat is lachen. Maar dat zijn vaak wel de blaaskaken.
1: Ja. Maar in principe, ik merk ook wel dat ik vergeleken met een jaar geleden ook wel sneller zelf op mensen afstap en zo. Wat natuurlijk ook wel belangrijk is bij dit soort interviews. Maar in principe, ik spreek niks van tevoren af met, we gaan jou interviewen en jou interviewen.
2: Zou je dat wel moeten doen?
1: Ik denk het niet eigenlijk. Want okay, nu heb je wel de nou ja, gewoon lekker spontaan. En je ziet ook echt wat er gebeurt. En het is niet allemaal in scène gezet. Dus.
2: Nou, afgelopen Bandjesavond liep je ook in de ronde.
1: Ja, zeker.
2: We gaan vanavond kijken als het online is. Ja. Hoe is dat gegaan? Voor de mensen die nooit Bandjesavond hebben meegemaakt, wat is Bandjesavond?
1: Bandjesavond is een dorpsfeest hier in Aalsmeer, waar allemaal bandjes, of eigenlijk lokale bandjes hier optreden. En DJ's en Nederlandstalige muziek en zo. Dus eigenlijk gewoon één groot dorpsfeest in het centrum. Waar je met z'n allen lekker buiten staat. Het was van 8 tot 1.
2: Ja.
1: En nou ja, daar liep ik dus rond met mijn camera. Om daar mensen voor de camera te trekken en een paar vragen te stellen.
2: Waren ze flink dronken?
1: Nou, ik ben op tijd weggegaan met mijn camera. Ik ben daarna zelf nog wel teruggekomen. Maar ze waren zeker wel een paar mensen. Hebben we leuke beelden uit kunnen krijgen. Ook leuke dansshots van mensen. Dus
2: Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Als jij beelden maakt.
1: Ja.
2: Wanneer denk je bij jezelf, ja, dit is echt Aalsmeer en dit vind ik leuk om op de camera te hebben?
1: Nou ja, het is lastig om te schrijven. Soms heb je dan iets zoals van die mensen die dan gezellig bij elkaar zitten en zo. Dat zijn shots waarvan we denken, die echt wel leuk zijn. Waar je wel van ziet, de Aalsmeerse sfeer. Dat ze lekker met z'n elkaar samen zitten. En dan dat je aan het dansen bent. En dat je toch ziet dat ook mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet kennen, toch praatjes maken.
2: Ja.
1: Dat zijn de dingen die we ook wel proberen vast te leggen.
2: Ja, leuk. Je zegt we. Ja. Wie zijn de mensen achter Aalsmeer in beeld?
1: De mensen achter Aalsmeer in beeld, dat ben ik, Dante Heideman, als presentator. En dan hebben we als cameraman Sam Varenhorst. Als geluidsman... Nee, nu zeg ik het verkeerd. Dat was zo, maar dat hebben we omgeruild. Dus ja. Als geluidsman Sam Varenhorst. En als cameraman Vince Hogendoorn. En dan hebben we Amber Jongens als productie. Dus die neemt vooral de spullen mee en zo. En dan hebben we nu nog een nieuw iemand in ons team die bij Facebook sowieso wel voor ons wat gaat betekenen. Door bijvoorbeeld met een tweede camera beelden te maken. En dat is Floor Mast. Maar die is dus wel onze all-arounder, om zo maar te zeggen. Die bijvoorbeeld met Facebook met de camera rondloopt. Een tweede.
2: Wat een gedoe allemaal.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan heb je nog mij die ook alle montage achteraf doet. Dat is een beetje minder stuk. Dus ik ben nu wel aan het kijken naar een editor. Maar dat is allemaal ook weer extra gedoe.
2: Wat goed.
1: Want dat is ook niet iets wat veel mensen doen en kunnen. En als het doen voor een hoog bedrag. Dus dat is waarschijnlijk de komende tijd gewoon nog zelf. Het is niet het leukste, maar het is wel het belangrijkste uiteindelijk.
2: En voordat we naar de muziek gaan. Afgelopen Benkesavond liep je in de ronde.
1: Ja.
2: Wat heb je vooral geleerd afgelopen week?
1: Ik denk vooral wel weer het stukje een beetje het zelfvertrouwen krijgen om te filmen. Omdat als je er aankomt, dan heb je toch... Je wordt door iedereen aangekeken, want we hebben nu een nog grotere camera dan VZ.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Iedereen kijkt je meteen aan. We hebben ook besloten om niet met onze geluidspaal naar de Benkesavond te gaan, omdat dat niet te doen is. Dus, want dan sta je met een hele hoge paal met geluid eraan. Tussen de menigte, dat is niet te doen. Dus dat hebben we nu andere
2: voor de opgelost. Voor de mensen wat ze liever zicht willen hebben, of waarom niet?
1: Nee, maar het is gewoon... het is een beetje hetzelfde in de feesttent, namen we hem ook niet mee, wel buiten. Maar in de feesttent zelf is het niet te doen. Je loopt door zo'n drukte mensen. Als je dan het is een beetje hetzelfde, net alsof je een hele lange paal door de menigte mee trekt.
2: En ze gaan misschien ook grapjes ermee uithalen op een gegeven moment.
1: Ja. Daarom. Dus dat doen we niet. We hebben nu wel bedrukte plofkappen binnengekregen gisteren. Ja. Dus voor onze interviewmicrofoon. Dus dat is ook wel leuk.
2: Ja, maar wat heb je geleerd?
1: Wat ik heb geleerd? Dat toch wel weer op meer mensen afstappen. Dat is wat ik persoonlijk heb geleerd. En mijn crew heeft weer dingen geleerd qua cameratechniek. Dat.
2: Leuk. Ik ben heel nieuwsgierig naar het filmpje dat vanavond online gaat op aalsmeerinbeeld.nl.
1: Ja.
2: We gaan zo meteen weer verder praten met Dante en eerst een lekker muziekje.
1: Zeker. Hier is Big Bobber. Nu moet ik even kijken hoe ik dit gaat uitspreken. Gently Lace.
3: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bobber speaking.

0: gek.
1: Ja, we zijn terug met Dante Heideman van Aalsmeer in Beeld. In het eerste gedeelte ging het vooral over zijn idee en het gesjouw met een camera, bandjesavond. We hebben even gekeken naar de opbouw van de feestweek. Een leuk idee is één ding, maar het vervolgens doen, daar stokken veel mensen mee. En gelukkig is onze Dante van vriend van de show een energieke, creatieve gast die het gewoon ook doet. En in het tweede deel kijken we een beetje vooruit, want de feestweek komt eraan. Wat zeg ik? We krijgen een hele feestmaand voor de komende tijd. Waar kunnen we jou allemaal spotten, Dante?
2: Jij kan mij spotten bij Vuur en Licht rondom en op. Dat wordt lastig, maar bij de Watertoren.
1: Cool.
2: En voor de rest, feestweek zelf vind je me hele week. En ervoor bij de opbouw. Daar wel wat minder dan vorig jaar. Gaan we niet een hele aparte aflevering van maken. En voor de rest, Pramerace ben ik. En ik weet niet, staat er verder nog iets op de planning wat ik nu vergeet?
1: Oei, wat heb je nog meer? Je hebt die historische filmavond met de oudjes die komen.
2: Ja, ik weet niet of ik daarbij ben.
1: Je hebt zo'n dag van je leven, dag volgens mij.
2: Ja, klopt. Ik denk dat ik erbij ben, maar het ligt er een beetje aan met mijn school, want dat komt er ook soms nog wat tussen.
1: Schouders hebben gewoon, hè?
2: Ja. Helaas.
1: Wie zijn jouw helden? Wie vind jij goede cameramensen of goede mensen die echt leuke dingen in beeld brengen? Voor jouw doelgroep dan?
2: Voor mijn doelgroep? Dat vind ik ook lastig. Helden zelf. Ik heb echt... Ik heb niet echt iemand in mijn hoofd. Bedoel je echt cameramensen? Of,
1: wat je wil? Wat je wil? Misschien... Je hebt bij AT5 heb je stage gelopen.
2: Ja.
1: Dat was bij cameraman.
2: Dat was Luc Koenen. Als ik me nu niet... ik weet het bijna zeker. Ja. Dat is een cameraman daar. Ik weet niet of hij nog steeds zit of dat hij nu naar een ander bedrijf is. Maar natuurlijk. Het is een cameraman die een opleiding heeft gevolgd. En doet wat iets is wat ik ook zou willen doen. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad wel... Waar ik ook wel...
1: Bender, vind ik een goede gast.
2: Bender, inderdaad, ja.
1: Maar die wordt wel eens in zoveel tijd in elkaar geramd. Dat wil je ook niet.
2: Dat valt ook wel mee. Inderdaad, Bender vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Ook omdat ik heb wel nu de laatste tijd... Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om als meer wereld te doen. Daar niet van, ik blijf het ook doen. Maar wel een beetje het ding... ik wil zelf ook meer dan bij evenementen gewoon nu verslag doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik zit nu zo gelimiteerd op de evenementen in Aalsmeer. Wat er ook niet zoveel zijn.
1: Maar je heet Aalsmeer in Beeld, hè?
2: Dat is dus... daar komt nog wel... Maar daar ga ik niet te veel over zeggen. Dat is, maar ik wil iets ook buiten Aalsmeer. Maar dat is natuurlijk ook weer met vervoer en alles.
1: Wordt het Dante in Beeld dan?
2: Nee, het wordt geen Dante in Beeld. Nee.
1: Ja, maar dat hoort er ook bij elke keer weer je horizon verbreden.
2: Ja, het is natuurlijk wel als je een programma maakt, Aalsmeer in Beeld, dan kan je een beetje lastig buiten Aalsmeer gaan filmen met dat programma, maar dat...
1: Je hebt een jong publiek, zeg je, voor de mensen die jou niet kennen en niet volgen. Waarom kijken ze naar je? Wat zijn typische beelden wat goed gaat?
2: Typische beelden die goed gaan, vooral op TikTok, zijn wel de beelden waar... vooral de jongeren in te zien zijn. Dus dat ze zelf kunnen spotten natuurlijk. Dat is wel iets, als jij jezelf op TikTok ziet, dan is het iets wat je snel bijvoorbeeld op TikTok repost en deelt natuurlijk. Dus dat gaat sowieso goed. En bijvoorbeeld van vorige feestweek beelden dat allemaal jongeren naar microfoons staan te schreeuwen. Dat zijn dingen die wel goed gaan. En voor de rest... Ja, origineel, lokaal en herkenbaar. Dat zijn de dingen waar je vooral ook weer op moet focussen. Bijvoorbeeld op de TikTok. Dus het is iets...
1: Noem eens aantallen.
2: Aantallen? Ik heb één video van de meer dan 300.000. Ik zal nog even snel erbij pakken. Maar ik zit wel meestal rond de 30.000 views. Ik ga ze nu toevallig...
1: Dat is veel.
2: Ja. Maar TikTok doet het ook heel erg goed bij ons. Wat ik ergens heel fijn vind, maar is ook een beetje jammer, want... We steken vooral onze moeite in de YouTube-video's. En daar krijgen we veel minder views. Dus ik probeer nu wel met TikToks die we binnenkort gaan posten. Bijvoorbeeld Benjesavond wel ze naar TikTok te leiden. Ook al is dat wel heel lastig.
1: Ja, andersom bedoel je van TikTok naar YouTube?
2: Ja, TikTok naar YouTube. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Ik heb een video van 357.000 views. Ik heb eentje van 31.000, eentje van 23.000. De laatste van de Eclipse, die heeft niet zoveel, dat is 1300. En dan weer een van 24.000, 10.000, 48.000, 10.000, 17.000.
1: Nou, dat is al best wel mooi.
2: 8.000, ja,
1: 15.000.
2: Ja,
1: dus jonge dingen zijn.
2: Zeker.
1: Ja, waarin wil je jezelf uitdagen de komende tijd? Wat gaat er gebeuren deze september? Waarin ga je jezelf moeilijk maken?
2: Ik ga het mezelf moeilijk maken in een aantal interviews zetten per avond bij Facebook die ik moet halen. Omdat ik wel had, bijvoorbeeld vorig jaar, dan was het eind van de avond en dan had ik soort van bescheidenheid. Ik hield mezelf heel erg in met de interviews, waardoor ik uiteindelijk eind van de avond 4 interviews had, om zo maar te zeggen. Wat voor het interview niet goed is, voor de video bedoel ik, maar ook voor mijn skills voor het interview niet goed is. Dus daar ga ik nu gewoon met mezelf afspreken. Zoveel interviews op een avond. En daar moet ik aan halen. En eerder gaan we niet naar huis. Dus het is wel vervelend dat ik die week ook school heb. Dus ik weet niet hoe ik dan op school zit. Maar dat is wat er voor mij vooral plan is.
1: Vorig jaar kan ik me herinneren dat je best wel pittig had. Omdat je jezelf heel veel werk op hals had gehaald, hè? Heel veel werk.
2: Ja.
1: Hoe ging dat vorig jaar? Vertel.
2: Vorig jaar hadden we gewoon al het gedoe met Facebook filmen en het editen en het monteren en het online posten. Wat gewoon heel veel tijd kost. En dat gaat dit jaar alleen maar meer worden. Dus ik moet me er nog een beetje op voorbereiden, wat ik helemaal nog niet ben.
1: Ga je het zelf makkelijker maken?
2: Ik kan het mezelf niet veel makkelijker maken. Ik ga het mezelf alleen maar moeilijker maken. Dat, ja. Ja,
1: typisch, hè?
2: Het is, ik heb wel geleerd van vorig jaar. Dus ik weet wel hoe ik dan weer iets meer mijn rust kan pakken. Dus ik ga ook niet elke avond tot het einde, om zo maar te zeggen, bij die feesttent staan. Dat zou ook wel helpen. En video's monteren, gewoon één dag er volledig aan zitten. Gewoon de hele tijd aan die video werken. En dan is het ook wel gewoon af na een tijdje. En dan heb je niet dat ik nu bijvoorbeeld mijn beentjesavond er 5 dagen over doe. En dan elke dag er geen zin in heb en het energie kost. Ja, nu was het een beetje lastig met beentjesavond. Want ik had ook gewoon school en werk en alles wat ertussen kwam. Dus daarom is beentjesavond nu ook pas vanavond online. Maar dat is wel iets waarvan ik, als ik er heel lang over een video editen doe, dan kost het me alleen maar meer energie dan als ik het in één keer.
1: Ik heb altijd het idee van, ja, je moet mensen omringen met mensen die met liefde doen waar jij een scheidhekel aan hebt. Dus dat is mijn tip voor jou.
2: Ja.
1: Als je kijkt naar vorig jaar, feestweek.
2: Ja.
1: Wat was het hoogtepunt?
2: Het hoogtepunt was denk ik toch wel, eigenlijk wat voor iedereen wel het hoogtepunt is, de laatste avond. Het was gewoon heel gezellig. Ik heb toen ook nog heel veel interviews gedaan, heel veel gezelligheid vooral. Alleen jammer dat het ook nog even ging regenen toen. Maar het was heel gezellig. Ook met gewoon de groep met die ik altijd film was ook gewoon heel gezellig. En daarna nog even in de feesttent gestaan, het laatste uurtje. Dus dat was gewoon heel leuk. En ik denk dat voor mij, maar ook in de video, toch wel het leukste was. Ja.
1: Mensen zijn gewoon leuk. Leuk. Ja. Muziek. Wat gaan we doen?
2: Ik zie hier Soft Cell van Tainted Love.
1: Ja, lekker retro.
2: Ja.
1: Jaren 80.
2: Nou.
1: Enjoy.
2: Oh.
1: Ja, het is lekker dit.

0: Ja, je bent thuis natuurlijk lekker aan het swingen op deze muziekjes. Dat weet ik, want ik ken jou natuurlijk, luisteraar. We zijn al sinds 2014 zijn we al op weg. Dus je hebt eigenlijk alles al meegemaakt. Je bent samen met mij mee op reis naar al die mooie mensen die we interviewen. En vanavond hebben we Dante Heideman. En Dante Heideman die vermaakt zich kostelijk, want hij is
1: zeker
0: en lekker aan het doen wat hij leuk vindt. Namelijk techniek,
1: ja,
0: bij de radio. En hij heeft het over zijn passie Aalsmeer in beeld. En dat is een nieuwsplatform met best wel veel sponsoren.
1: Klopt, we hebben nu bijna 10 of 10.
0: Ja, we mogen ze niet noemen uit, natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar wat fijn.
1: Ja, zeker. Vooral belangrijk. Ik heb ze ook wel nodig. Vooral dit jaar met alle apparatuur die we erbij hebben.
0: Ja. Dus dat geld is gelijk al uitgegeven?
1: Bijna alles wel, ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja, maar sponsoren kun je ook soms remmen. Hè? Dan denk je van, oh ja, ik ga niet al die dingen doen. Want ja, mijn sponsoren die kijken ook mee.
1: Ik heb dat minder. Ik heb juist als ik sponsoren heb, denk ik juist, ik moet nu... Ze zijn me gaan sponsoren.
0: Ja.
1: En toen hebben ze waarschijnlijk wel iets gekeken van wat ik doe. En als zij niet dachten, oh, dit support ik niet, zouden ze het ook niet steunen. Ik heb het nu natuurlijk wel. Ik ga niet nu allemaal dingen doen die hun naam slecht zetten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is dus op die manier remt het. Maar dat zou ik mezelf ook niet aandoen.
0: Welkom in de commerciële wereld.
1: Ja.
0: Oh. Knieval.
1: Ach,
0: voor de commercie. Wanneer je aan het filmen bent, hè, wat denk je aan?
1: Oh, waar ik aan denk. Ik denk vooral. Ik kijk vanuit het perspectief van mijn laptop als ik laat op de bank nog aan het editen ben. Vanuit dat perspectief kijk ik.
0: Oei.
1: En dan denk ik, wat hebben we nodig qua video? En wat ik meestal doe is vooral aan het begin eerst even een paar sfeershots, zodat we zelf ook nog even een beetje inkomen. Nou, eerst het intro opnemen, een paar sfeershots. Dat ik tenminste sowieso beelden heb voor tussendoor. Dat je niet alleen de interviews hebt, om zo maar te zeggen. En verder.
0: Geniet je op dat moment van het filmen? Of ben je te veel in je hoofd met wat het uiteindelijk is?
1: Kun
0: je wel eens hardop lachen?
1: Ja, zeker.
0: Goed
1: zo. Ik lach vaak hardop. Het punt wat ik minder lach is dat ik dan besef, oh, we hebben nu dus het intro gehad, we hebben de sfeershots gehad, nu moet ik op iemand gaan afstappen. Dat is toch iets wat ik wel lastig vind. Vooral het eerste keer iemand vragen, hey, wil je een interview met ons afleggen, om zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Die eerste stap van de avond, en het maakt niet uit, het is elke keer opnieuw. Maar dat, bijvoorbeeld kom ik bij Facebook en dan gaan we... bij Facebook is het wel minder, omdat ik daaruit... Ik mag daar komen, ik heb het gevraagd. Maar bijvoorbeeld bij Beentjesavond, dan ben ik daar, ja...
0: Hoe ging dat? Wie heb je allemaal geïnterviewd? Geef ons even een tip van de sluier.
1: Ik weet echt niet meer. Ik weet sowieso de namen niet. Maar ik begon met twee vrouwen die op een bankje zaten bij het Nederlandse Hollandstalige... Bij de molen daar.
0: Ja.
1: En toen hadden we de sfeerbeelden gehad en zo. En we liepen echt wel al een half uur rond. Dus ik stelde het elke keer natuurlijk uit. Toen uiteindelijk stapte ik op ze af. En toen zei ik, nou, wil je een interview doen? Nou, eentje zei, nee, ja, zei de andere. En de andere die zei, ja, Nou, toen hebben we het uiteindelijk gewoon gedaan.
0: Hadden ze wat te melden of waren ze al dronken?
1: Nou, het was wel... Het is wel, het blijven Aalsmeerders.
0: Wat is dat, Aalsmeerders?
1: Nou,
0: wat gebeurt er
1: dan? Als ik dan een vraag stel, dan is het natuurlijk... hebben jullie naar jullie zin? Nou, blablabla, een beetje inkomen. En bijvoorbeeld dan vraag ik, nou, hebben jullie een favoriet podium?
0: Nee,
1: niet echt eigenlijk.
0: Precies,
1: hebben jullie dan wel een favoriete genre?
0: Nee.
1: Daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Dat is wel het ding. En waar ik wel heel erg gelimiteerd door werd dit nu, is... ik had mijn grote camera alleen mee. Dus sowieso wou ik die op tijd thuis brengen voordat iedereen helemaal dronken was. Die camera is niet het beste in het donker filmen.
0: Nee,
1: dus,
0: het is je nieuwste camera.
1: Ja, maar het doet het wel hoor. Maar het is wel heel cameratechnisch.
0: Dus je moest het heel snel voordat het donker
1: was. Voordat het helemaal pikdonker was. Want het kan wel hoor, daar niet van. Maar dan wordt het beeld ook minder goed. Want dan ga ik het uiteindelijk achteraf...
0: Beetje korreliger.
1: Ja, het korreliger. Op zich, het maakt niet uit. Het is nog steeds alles meer in beeld. Maar het is toch... Dat ik dan wel ergens heb van, oh ja, ik moet nu snel dit doen. En het was gewoon, Beentjesavond was vooral een voorproefje van Faceweek. Voor ons hele team. Het was eigenlijk geen eens het plan dat we er zouden filmen. En toen ik zag het staan.
0: Het was gewoon een beetje oefenen.
1: Het was een beetje oefenen. Het was vooral oefenen, voorbereiden vind ik het meer.
0: Wie vond jij het lekkerste qua optreden?
1: Liveblad. En ik denk jij ook, hè?
0: Ik heb zo geswingd daarvoor. Het was wel te gek. Ja, die gasten zijn, die zijn ook lekker aan het springen. Ze springen
1: zeker
0: ook lekker veel. En ik zag je bonusvader Bart Vreeken ook zo glunderen. Hij was zo aan het glunderen erbij. Het was echt gek.
1: Het was ook wel echt heel goed. En als ik keek, want ik ben natuurlijk de hele avond rondlopen. Ja. Waren toch echt wel de meeste mensen bij Joppe daar. Bij Liveblad.
0: Tof, dus, hè? Tof, hè? Oké, dus als je kijkt, zeg je van... Nou ja, ik heb gewoon een half uur lang zitten klooien.
1: Ja.
0: Ik heb gewacht dat ik eindelijk iemand aansprak. En toen plots denk ik, shit, het wordt donker. Dus dat is best wel iets om te weten voor de volgende keer.
1: Ja.
0: Maar het zijn jonge mensen. Willen die dan wel die oudjes wie je interviewt? Of heb je ook jongere mensen kunnen interviewen?
1: Ik heb... het was wel nu inderdaad bij Wengers. Dan had ik ook vooral wat ouderen heb gehad. Ja, ook wel wat jonger, hoor.
0: Geen jong belegen?
1: Nee, ja. Het was prima als voorproefje van Feestweek. Ik ben er niet super blij mee. Maar
0: wat ben je toch kritisch
1: voor
0: jezelf?
1: Ja, maar het was gewoon uiteindelijk... Niet heel veel interviews. En wat wij hebben is niet de meest uitgebreide journalistiek onderbouwde interviews. Ja. Het was natuurlijk ook een beetje toen vooral dezelfde vragen. Omdat sta je bij zo'n beentjesavond. Ja, wat ga je vragen? Want je hebt niet heel veel. Je kan een beetje lastig vragen wat ze vanavond hebben gegeten voor beentjesavond. Ja, het kan wel. Maar op een gegeven moment houden we ook wel een beetje je vragen op natuurlijk.
0: Je hebt toch ChatGPT?
1: Ja, maar dat denk ik dan op dat moment niet aan, hè? Het is weer voorbereiding die niet is gebeurd.
0: Ja. Maar je bent 15 nu.
1: Ja.
0: Het is heel tof dat je op al die locaties mag komen waar je eigenlijk niet mag komen omdat je 15 bent. Dat
1: klopt.
0: Is echt wel heel tof. Dat is echt wel tof. Wat zou jij zelf willen zien als je Aalsmeer in beeld bekijkt toen je nog jonger was? Hè? Dat je niet die grote tent binnen mag komen.
1: Toch wel het stukje, hoe is het daar binnen? Wat ik belangrijk vind, stel jij hebt... ik ken al mensen die geen tickets hebben. Ja. Dat ze dan dus wel kunnen zien hoe Facebook was. En dan nog extra die FOMO kunnen voelen.
0: Ja.
1: Maar ook voor mensen die er wel zijn geweest. Wij mogen backstage komen. En, zo. Dat zijn dingen waarvan ik denk, ik vind het heel cool. En dan kijk ik omheen. Ik denk dat iedereen het wel afvraagt.
0: Zeker.
1: Hoe het hier achter er nou uitziet.
0: Ja.
1: Want misschien een paar mensen die de vrijwilligers, die weten het natuurlijk. Maar jij, als je dit luistert nu, weet waarschijnlijk niet hoe het backstage bij Feestweek eruit ziet en hoe het
0: eigenlijk
1: allemaal geregeld wordt.
0: Only Joling van Aalsmeer.
1: Ja. Ja, en dit jaar komen we natuurlijk ook Gerard Joling tegen bij Feestweek. Dus misschien kunnen we daar nog even een kort interview mee doen, maar dat zien we dan wel.
0: Je bent een jongen met heel veel plannen.
1: Ja.
0: Hoe kader je voor jezelf al die plannen? En hoe zorg je dat dingen ook gebeuren? Heb jij een soort schema thuis? Wat zijn je rituelen?
1: Bedoel je voor de voorbereiding van een
0: feestweek? Ja. Ook de feestweek. En we hebben nog meer. We hebben Pramerace wat eraan komt.
1: Ik heb in principe voor alles een draaiboek. Die ik wel soort van tevoren maak. Ik had een paar startvragen inzet voor als ik daar ben. En ik denk ineens, ik heb geen vragen. Mm. Dat ik een beetje in kan komen. En gewoon alle voorbereidingen qua techniek, maar ook qua locatie. Ik heb bijvoorbeeld ook instaten, dus hoe laat het donker wordt. Eigenlijk informatie die je dan nodig hebt, heb ik erin staan. Maar ook informatie van tevoren. Bijvoorbeeld voor Feestweek moet ik wel soms gewoon wat dingen regelen. Omdat ik contact moet opnemen met de organisatie en dan dat soort dingen. Dat kost natuurlijk ook nu allemaal heel veel tijd.
0: Ja.
1: Want,
0: en heb je daar een speciaal tijdschema voor? Of
1: nee.
0: Je propt gewoon je hele leven
1: ik
0: vol.
1: Ik prop mijn hele leven vol. Nee, het is wel zo. Want het is natuurlijk wel. Ik heb nu beentjesavond. Kijk, ik bouw er wel weer van. Het is vandaag woensdag dat hij nu pas vanavond af is. Want hij is nog helemaal niet afgereisd. Dus ik ga wel een limiet zetten dat hij vanavond online moet komen.
0: Ja.
1: Maar ik baalde wel van dat het dus... Het was zaterdag dat het nog steeds niet af is. Maar het is ook
0: maar
1: gewoon...
0: Maar dat is voor mensen helemaal niet belangrijk, hè?
1: Maar het is wel wat ik... Als ik kijk vanuit een journalistiek punt van bijvoorbeeld hoe het NA het zou doen...
0: Ja.
1: Dan wil je niet een rapportage van Beentjesavond vijf dagen daarna posten. Ja.
0: Ik snap het. Maar ik denk zelf, en misschien denk ik daar wat te makkelijk over, maar als je het zo snel naar Beentjesavond ziet, dan is het ook helemaal niet meer bijzonder. Want, nee, want je hebt net Beentjesavond achter de rug. En nu is het extra smeuig om de mensen te zien die je die avond langzaam hebt zien afzakken naar totale dronkenschap.
1: Zeker, ja.
0: Heb je trouwens al oortjes in? Want ik vond het best wel...
1: Ik had geen oortjes in, nee.
0: Nee, maar dat mag ook niet natuurlijk, ik snap het. Maar dan, dat was dus wel best wel gehoorig daar. Ik ben op een gegeven moment weggegaan. Ik kreeg echt een piep in mijn oor.
1: Ik heb sowieso heel veel last van dat soort harde audio. Maar inderdaad, het was van tevoren wel beter geweest als ik dat wel bij me had, de oortjes. Maar ja, dat heb ik niet. Nee.
0: Lekker, lekker, lekker. We gaan een muziekje draaien en dan sluiten we het langzaam af.
1: Ik heb,
0: met de belangrijkste vragen.
1: Ja, ik heb hier nog een nummer voor je klaarstaan. Toen we het ook over Beentjes hadden van Lifeblood.
0: Oh, tof. Welk liedje?
1: Feeling Low.
0: Oh, die hoopte ik al. Dat is mijn lievelings. Dank je.
1: Asje.
0: Zag je ook het publiek helemaal gek worden van dit liedje?

0: dit was zo goed. En toen dit liedje begon, toen ging iedereen helemaal uit zijn dak.
1: Ja.
0: Had je ook die gasten gezien met headbangen op links van het podium?
1: Heb ik, ja, trouwens, dat heb ik wel
0: die
1: gezien.
0: Die waren grappig. Die waren echt grappig. Ik dacht bij mezelf, ook al dat ik kon headbangen. Maar ja, als ik ga headbangen, dan word ik helemaal duizelig. Ga ik alle kanten op.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat is wel mooi. In gesprek met Dante Heideman over Aalsmeer in beeld. Een jongen die lekker creatief is, energiek. Doet heel veel mooie dingen voor het Aalsmeer van de toekomst. Want als we later deze filmpjes terugkijken, denken we, oh ja, wat was dat toch een mooie tijd. Ja. Toen in de jaren 20, 24, 25, 26 in Aalsmeer. En wat waren we toch allemaal lekker jong en sappig. Erg kritisch op zichzelf, want vindt altijd weer dat het beter en nog beter moet worden. Heb ik gelijk?
1: Ja, klopt.
0: Zeker. En afsluitend, wat we altijd doen bij de radio, is van ja, heb je nog leuke tips voor de luisteraar, wat ze kunnen doen de komende week? Heb jij een leuke tip?
1: Heb ik een tip? De video kijken natuurlijk, als die weer online is. En gaan aangenietigen van beentjesavond.
0: Ja,
1: en voor de rest heb ik een tip. Ja, ik ben druk met school, dus ik ben een beetje uitgezonderd van de buitenwereld op het moment. dus voor de rest heb ik een...
0: Heb je een leuke klas? Is er veel veranderd?
1: Het is een hele nieuwe klas. Het is natuurlijk mijn eindexamenjaarklas. Ja. Ik heb al een paar mensen die ik nog ken van vorig jaar uit mijn oude klas. Maar het is in principe een hele nieuwe klas.
0: Waarom?
1: Ja, weet ik niet. Dat doen ze.
0: Zoveel mensen blijven zitten?
1: Nee, maar het is ook omdat ik moest dus nu nog mijn laatste vakkenpakket kiezen. Een paar vakken laten vallen. En dan doen ze, baseren ze het op mijn vakkenpakket.
0: Ja,
1: maken ze
0: het.
1: Nieuwe klassen. En dan, ja, dat.
0: We zullen wel zien hoe dat wordt.
1: Ja.
0: Leuk. Nou ja, mijn tip. Ik had gisteren teamdag met mijn bedrijf. En het topper van de teamdag. Ja, het waren allemaal leuke dingen. Maar ook hele goede mensen die het begeleiden met bubbelvoetbal en met suppen. En het was heerlijk eten. Het tofste wat je ook bij verjaardag en partijen kan doen, is natuurlijk blind stoelendans. En blind stoelendans is fantastisch. Want je haalt elke keer weer een nieuwe stoel weg. Dat is leuk. Of je zet stoeltjes weer op een andere plek.
1: Ja.
0: En de mensen aan de zijkant die mogen dan schreeuwen voor de mensen die bij hun horen,
1: okay,
0: waar ze naartoe moeten. En dat was weer, ja, we doen het bijna elk jaar. Het was één grote puinhoop. Iedereen was vals aan het spelen. Mensen botsen tegen elkaar op. Je snapt wel een beetje hoe het gaat. Het andere team moet dan de mensen van de tegenstander blinddoeken. Dat is al gehannes. Hè?
1: Ja.
0: Of het allemaal wel of niet goed gaat. En het was gewoon hilarisch. Dus als je een saaie kringverjaardag binnenkort hebt, gooi dat er gewoon een keertje in. Blind stoelen dansen met blinddoeken voor. Even de muziek aan en dan uit. Nou ja, het wordt één grote vechtpartij. Het lijkt wel kerstmis. Nou, dat was wel lekker, toch?
1: Ja.
0: Afsluitend, Dante.
1: Ja.
0: Goede voornemens heb je dus. Dus meer op tijd naar bed.
1: Ja.
0: Dingen voorbereiden.
1: Mm-hmm.
0: Heb jij nog van iemand hulp nodig? Luisteraars die luisteren.
1: Nou ja, als jij edit skills hebt, kan je mij bereiken via info@dantehaar.nl.
0: Ben je streng?
1: Ik ben streng. Ja, het moet wel een beetje er goed uitzien.
0: Ja.
1: Of je kan me DM'en. Dante.officieel. Dante.officieel op Instagram. Of Aalsmeer. @Aalsmeer in beeld op Instagram.
0: En waar kunnen de mensen je allemaal vinden op het internet? Wat zijn de sites?
1: Mijn site danteheideman.nl. Je kan aalsmeerinbeeld.nl voor Aalsmeer in beeld. En op TikTok zijn wij @Aalsmeer in beeld en ook op Instagram. Dus ja.
0: Nou, het was weer top. Dank je, Dante.
1: Ja, jij bedankt.
0: En kijk naar die jongen. Als je hem tegenkomt, geef hem een schouderklopje.
1: Ja, en vraag voor een interview. Dat is voor mij minder
0: leuk. Wat leuk. En ontzettend veel succes met Vurenlicht op het water.
1: Bedankt.
0: Ontzettend veel succes met Feestweek.
1: Bedankt.
0: Ontzettend veel succes met school.
1: Ook bedankt, vooral.
0: En luisteraar, ik wens je een heerlijke week met heerlijk veel regen. Blijf jezelf, blijf puur. Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

0: is Business Lounge. Het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven.
1: Radio Aalsmeer. Bijzonder goedenavond. Welkom bij een nieuwe uitzending van Business Lounge hier op Radio TV Aalsmeer. Vandaag woensdag 19 augustus. En we gaan er vandaag we gaan er een knallende uitzending van maken. Want we gaan het hebben over vuur en licht op het water. En daar gaan we mee praten met een van de nieuwe organisatoren. Arjan Leefhard van Vuur en Licht. Arjan, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, Erik.
1: Ja, over een aantal weken is het zover, 5 september.
2: Het komt heel dichtbij.
1: Gaat snel.
2: Ja. Dat mag je zeggen. Ja. In januari denk je nou, het komt wel. En in één zijn we 2,5 week voor aanvang.
1: Ja, kijk eens aan. Ook in de studio hebben we een toeschouwer op de wal. Maar ook een toeschouwer die elk jaar het vuur en licht bekijkt vanuit zijn boot. Maurice Fransen. Ook Maurice, welkom in de studio. En als het goed is, ik schuif zometeen ook nog een van de sponsoren aan. Bob Eipelaar van Vliet Containers. Hij is al een aantal jaren betrokken bij dit geweldige spektakel. En ja, september komt er weer aan. Wat een mooie maand. We hebben het vuur en licht. We hebben de feestweek en de pramerace. En om in het kader van september maar eventjes te blijven. De eerste hier in Business Lounge, Earth, Wind & Fire in September.
2: Nou, dat is van de eerste paar woordjes vallen wel mij zo, toch?

0: Ja, je hoorde Earth, Wind & Fire in september. En ja, dat slaat op de mooie maand die ons te wachten staat hier in Aalsmeer. Het vuur en licht. We hebben de Pramereis en natuurlijk ook nog daar heel tussenliggend de feestweek in Aalsmeer. Een mooie week in september. En ja, september staat bol van de activiteit in Aalsmeer. Zometeen gaan we ook nog schakelen met Jolanda Pen van Dream Fireworks. De organisatie ook die het vuurwerk gaat afsteken hier in Aalsmeer. Al jarenlang is Dream Fireworks de partner bij het spektakel Vuur en Licht. En ja, een nieuwe organisatie, Arjan. Vuur en Licht. Voorheen door Appa Eigenhuis en Mike Multi. Maar jullie hebben het stokje overgenomen.
1: Dat klopt.
0: Hoe is dat zo gegaan?
1: Mike en Ab hadden heel duidelijk aangegeven dat het hun laatste editie zou zijn. En toen zijn wij met een groepje mannen bij elkaar gaan zitten van... dat zou toch zonde zijn als Aalsmeer dat evenement kwijtraakt. En samen met Devin Hogevorst, Nick Den Breeje en Jordi Nelis... na twee leuke gesprekken... het idee geopperd, laten we het gesprek met Mike van der Laarzen aangaan. Hoe hij het altijd beleefd heeft, wat de reden is dat hij wilde stoppen. En hoe hij ons wel of niet van advies zou kunnen voorzien. In het geval wij het stokje zouden overnemen. Ik denk dat we wel drie keer met Mike hebben gezeten. Alvorens we de volgende stap hadden gemaakt om met de burgemeester het gesprek aan te gaan. En uiteindelijk... hebben we in januari besloten om er een klap op te geven. En vanaf dat moment zijn de voorbereidingen begonnen.
0: Ja. Ik heb een vertraging hier in de microfoon. Dus, maar goed, ik hoor in ieder geval wel goed. Even een technisch mankement hier in de studio. Maar dat wordt hier opgelost. Hoe zijn die gesprekken gegaan? Want het is natuurlijk januari. Dat gaat vrij snel, Arjan.
1: Met Mike hebben we dus denk ik in oktober de eerste keer een kopje koffie een beetje kennen. Nou, Mike kende ik al lang.
0: Ja.
1: Maar gewoon eens even een oriënterend gesprek. En ik denk in november misschien wel twee keer dat herhaald. En in december zijn we bij de burgemeester en enkele ambtenaren terechtgekomen. En uiteindelijk heb je in de winter dat er ook een winterreces is.
0: Uh-huh.
1: En uiteindelijk hadden we het idee om in de eerste editie van de Nieuwe Meerbode aan te kunnen kondigen dat wij het zouden gaan overnemen. Nou, dat redden we net niet. En uiteindelijk een week later konden we publiekelijk maken dat wij als organisatie voornemens waren om het event voor te gaan zetten.
0: Wat was dan voor jullie het moment waarop jullie tegen elkaar zeiden met elkaar, ja, dit gaan wij doen, dit gaan wij overnemen?
1: Aalsmeer is bloemencorso ook al kwijt.
0: Mm-hmm.
1: En het is de aftrap van de feestweek. Als je eens kijkt hoe de historie van Vuur en Licht is... met een hele mooie verlichte botenshow... waar steeds meer mensen aan meedoen. Er steeds meer mensen op de kade van het vuurwerk willen genieten. En uiteindelijk de vuurwerkshow ook steeds groter is geworden. Zou dat toch echt zonde zijn geweest als we dat niet... vast zouden kunnen houden.
0: Ja.
1: En het was een lange weg. En we zitten nog steeds op die weg. Maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat het gaat lukken. Qua sponsoring en qua begroting zijn we er bijna. Organisatorisch zijn we er ook bijna. De laatste 2,5 week zullen er nog heel veel puntjes op de i gezet moeten worden. Maar met de organisatie gaan we heel ver komen.
0: Ja, nog even een kleine nuance. Het was voorheen altijd vuur en licht op het water, maar het is nu echt vuur en licht. Hè? Het hele verlichte botenshow, dat is helemaal los.
1: Het is in zoverre los. Wij organiseren het nog steeds. We zijn een paar maanden geleden ook in gesprek gekomen met de beste man die altijd voorop vaart. We hebben de leeuw gevonden. Die heeft Mike keurig aan ons overgedragen.
0: De leeuw is weer terecht.
1: De leeuw is terecht. En die gaan we over anderhalve week aan de betreffende kapitein overhandigen. Dat hij met zijn boot dat weer kan verlichten en dat hij voorop kan varen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan gaat de verlichte botenshow, de route staat al op de site en op diverse social media. En we hopen dat veel mensen gaan aansluiten.
0: Ja, want dan kijk ik even naar jou, Maurice. Jij volgt het evenement al jarenlang vanuit de boot.
2: Vanaf het moment dat ik in Aalsmeer kwam wonen. Dat is 20 jaar geleden.
0: Hoe kijk jij naar dit evenement? Jij ziet het natuurlijk vanaf het water.
2: Ja, het is het mooiste evenement wat Aalsmeer heeft wat mij betreft. Zoals jij al aangeeft. De aftrap van de feestweek. Ja, de feestweek is aan zich al uniek. Maar een verlichte bootshow met vuur en licht. Ja, dat wil ik niet missen. Daar doe ik alles aan.
0: Ja.
2: En in het beginjaar dat wij in Aalsmeer kwamen wonen, bekeek het vanaf de kant.
0: Hoe was dat? Een heleboel mensen kijken natuurlijk het evenement vanaf de walkant.
2: Ja.
0: Toen ging jij op een gegeven moment het water op.
2: Ja.
0: Is dat een andere belevenis?
2: Ja, toch wel. Kijk, als je in je eigen boot aan kan sluiten bij de verlichte bootshow. En je vaart daarna de grote poel op voor anker. Ja, met dierbaren in je eigen boot kijk je naar gewoon een heel mooi evenement. Ja. Echt gewoon heel erg mooi vuurwerk.
0: Ja. Arjan, hoe belangrijk is die Westeinder als decor voor dit evenement?
1: Uiteindelijk is de Westeinder Plus voor de recreatieboot altijd natuurlijk in het weekend en door de week zomers prachtig. Maar dit biedt ook de gelegenheid om de vuurwerkshow af te steken. Daar we... of het 250 of 300 meter van de kant. En tussen het vuurwerk pontons en de boten. Die ruimte is er. En dat geeft dus een goede mogelijkheid om het vuurwerk af te steken. Het is een beetje verweven aan Aalsmeer.
0: Ja.
1: En zodoende vuur en licht. Dus we beginnen met het licht, de verlichte botenshow.
0: Ja.
1: En... met als klap of de vuurpijl om 11 uur starten we ook stipt 11 uur. Met hopelijk een goede knal. En dan kan de show beginnen.
2: En klap of de vuurpijl is hier toepasselijk gekozen.
0: Ja, precies. Om 11 uur gaat het echt beginnen. Wat is voor de komende week het meest stressvolle moment voor jullie in de aanloop vanaf die 5e september?
1: Gelukkig zijn we inmiddels met z'n zessen. Naast Niek, Devin, Jordi, is ook Cornelie aangesloten om vooral social media aan te pakken. En hebben we in Demi van Luling een hele goede eventmanager die ons heel scherp houdt. Omdat alles heel duidelijk op papier staat. Dat we met z'n allen weten wat we moeten doen. En vanuit dat draaiboek de komende weken ook gaan werken.
0: Ja, want is er de afgelopen... weken, maanden, zijn er dingen op jullie pad gekomen van... oh ja, daar hadden we niet aan gedacht. Want dat komt ook allemaal nog bij.
1: Dat gebeurt. Ja. En dat en het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk... dat we ook brieven door de brievenbus gaan doen in de Hoornmeer. Had ik helaas niet bij stilgestaan, niemand van ons. Maar in ene werd dat opgenoemd. En gaan we ook dat doen. Maar sommige dingen moet je net even weten of op geattendeerd worden.
0: Ja.
1: Dus dat is één zo'n punt. Ja. Wat betreft toiletten op de kade. Ja, dat wisten we op tijd. Dus dat kunnen we organiseren. Zo moet je dat een beetje zien.
0: Ja, en de beveiliging. Hè? Er is natuurlijk ook het afgelopen jaar ook veel over gezegd. En over gedaan natuurlijk. Sinds een paar jaar geleden. Met die Paul die dan was verdronken bij het surfeiland. Toen zijn die maatregelen zijn enorm aangescherpt.
1: Ja, dat klopt. Naast Finro die de beveiliging op de kade op zich neemt. Is het nautisch team aangesloten die de beveiliging op het water op zich neemt. En daarbij worden we ook weer door Aalsmeers ondernemers enorm geholpen. En ze worden boten door DOC beschikbaar gesteld. Dat regelt Jordi Nelis vooral. Daarnaast is er een mooie samenwerking ook met de Vries Scheepsbouw en met Van Schie voor de pontons. Een klein voorbeeld. Alles mag weer bij het fort opgebouwd worden.
0: Kijk.
1: En zo met elkaar kom je heel ver. En het wordt, wat ik al eerder zei, door het bedrijfsleven Aalsmeer... heel goed opgepakt.
0: Hoe is die samenhang met het Aalsmeerse bedrijfsleven? Kun je daar nog een ander voorbeeld van noemen? Dat is echt typisch Aalsmeer, dat we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen.
1: Dat ik 3 weken geleden een bedrijf belde. En eigenlijk als een reactie kreeg van... oh, bel je nu pas? Ik had je eigenlijk al 2 maanden eerder verwacht. Met andere woorden, ja, tuurlijk, we gaan meedoen en rekenen op ons.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk daar. Dus voor de hele groep is dat, wordt dat heel enthousiast ontvangen.
0: Ja. Nou, mooi dat dat kan hier in Aalsmeer. Want het is natuurlijk een hele organisatie. Als je nu kijkt hoeveel mensen er op de wal staan en met de boot op de Westeinderplas zijn. Zijn daar aantallen van bekend?
1: Er zijn denk ik wel aantallen. Want uiteindelijk wordt er ook wel gemonitord door de drones die boven ons hoofd vliegen. Maar we kunnen natuurlijk nog niet echt aangeven wat het dit jaar gaat brengen. Ik heb wel het idee, door de enorme explosie op social media wat wij met elkaar hebben gedaan, is het buiten Aalsmeer inmiddels ook wel bekend geworden. Wellicht dat dat wat meer toeschouwers gaat opleveren. Dat zal de tijd leren.
0: Er wordt steeds meer bekend buiten de grens van Aalsmeer ook, hè?
1: Ja, zelfs de Haarlemmermeer is bij ons gekomen. Enerzijds omdat we vergunning moeten hebben voor de verlichte botenshow. En omdat we ook verkeersregelaars in Rijshout zetten. Met andere woorden, dan in ene komt ook de Haarlemmermeer erbij kijken.
0: Dat is niet alleen Aalsmeer, het is natuurlijk ook de hele ringvaart waarmee we... Ja,
1: De ringvaart vanaf de brug tot aan de Blauwe Beugel. Ja, en dan komt het vanzelf de poel opvaren.
0: Ja. Hoe belangrijk, en ik kijk eventjes of die al inmiddels is gearriveerd. Die zou nog zo aankomen, de sponsoren. Hoe belangrijk zijn die sponsoren voor dit evenement?
1: Zonder sponsoren geen vuur en licht. Nee. Zonder medewerking van de gemeente geen vuur en licht.
0: Nee, dus dat is belangrijk dat die dat continuïteit houdt en dat blijft. Ja.
1: Als er, wij hopen dat het weer heel enthousiast opgepakt wordt. Maar als er geen geld binnenkomt, dan kunnen we Frits en Jolanda ook niet betalen.
0: Nee, nee, daar gaan we zo meteen mee praten. Want dat is natuurlijk de organisatie die het allemaal regelt. De producent, zeg maar, die het ook gaat afsteken. Waar staan we in Aalsmeer met het vuur en licht in Europa? Want het is een van de grootste shows van Europa. In ieder geval de Benelux, hoor, heb ik horen.
1: Wij weten dat de Erasmusbrug ook altijd erg groot is met vuurwerk op 31 december. Tijdens de Vierdaagse werd het vuurwerk één dag uitgesteld. Omdat er olie op diverse pontons zou liggen. Maar ook daar wordt veel vuurwerk afgestoken. Er stond vandaag in Aalsmeer vandaag dat wij de grootste willen worden. Nou, wij willen gewoon eigenlijk een goede show. Daar waar heel Aalsmeer van kan gaan genieten. Vanaf het water en vanaf de kade. Dat is eigenlijk meer ons doel.
0: Ja. Want als je nu kijkt, vorig jaar was dat, Sail, Amsterdam. Heb jij Sail gezien? Was jij bij Sail?
1: Wij zijn zeker op Sail geweest.
0: Want hoe vond jij het vuurwerk daar ten opzichte van Aalsmeer?
1: Ja, ook mooi. Het voordeel van de Westeinderplas is, door middel van de enorme ruimte eromheen, dat het wat krachtiger kan. En in Amsterdam is dat beperkter, omdat de mensen die staan op de korte afstand. En op de Westeinderplassen kunnen we de afstand groter houden. Doordat we ook een boeienlijn neerleggen. En dat wordt in de gaten gehouden dat er geen boot voorbij kan. En dan kunnen we dat waarborgen.
0: Ja, want in Amsterdam wordt het vanaf een hoog flatgebouw afgestoken. En hier is het natuurlijk het ponton op het water. Waardoor je dus eigenlijk meer kracht hebt om het vuurwerk te ontsteken.
1: Ja.
0: Nou, mooie vragen, die gaan we ook straks aan Jolanda Pen vragen. Want ja, het bedrijf wat natuurlijk het vuurwerk gaat afsteken. We gaan straks verder praten. We gaan eventjes terugblikken. 2 weken geleden in Business Lounge. Toen hadden we een gesprek met onder andere Arnoud Brouwer van Stenhuis. Daar hadden we ook muzikale omlijsting van met de Havenzangers. En een inbelmoment met Jean-Paul van B&B voor Liefde. Zij hebben een nummer uitgebracht samen met de Havenzangers. Jean-Paul van Jean-Paul uit de Costa. En dus de Havenzangers. Die is vorige week is die gelanceerd, ook op YouTube. We gaan er nog eventjes even naar kijken. Naar die videoclip met de Havenzangers en Jean-Paul. Happy Sappy Barbecue'tje.

0: Ja, vorige week hadden we ze hier in de uitzending, de Havenzangers en ook Jean-Paul uit B&B voor Liefde. Hun nieuwe zomerhit samen gelanceerd met Happy Sappy Barbecue. Ja, we hebben het vandaag over vuur en licht. En we hebben ook hier een gesprek met Maurice. Maurice kijkt ook regelmatig, in ieder geval elk jaar, het mooie evenement.
1: Zeker.
0: Ja, de microfoon gaat even open voor je, want...
2: De microfoon stond niet aan.
0: Waar kijk jij nou het meeste naar uit, naar dat vuur? Wat vind jij nou het mooiste nou van...
2: Het allermooiste is gewoon de beleving. Op het moment dat ik met mijn eigen boot met dierbaren te Westeinde voor anker lig. En het vuurwerk ontstoken wordt. Ja, dat is magisch. Ja. Dat is uniek.
0: Een magisch beeld.
2: Ja, meer dan kippenvel. Ja. En ja, vorig jaar had ik toch een beetje misschien wel de kleine teleurstelling van... Nou, gaat het dan misschien volgend jaar niet meer door. Maar dankzij de nieuwe organisatoren is...
0: We zijn er weer. Althans, ja. Het vuur en licht is weer aanwezig. Helaas, Bob Eipelaar van Vliet Containers is verhinderd. Maar wij zijn radio, tv als meer niet. Als wij snel een vervanger voor Bob in de studio hebben. Daarvoor aan de overkant zojuist in de studio gekomen... Richard Heemskerk.
3: Ja, dat klopt. Nou ja, vervangen voor Bob is onmogelijk natuurlijk. Maar
0: je bent in ieder geval een vervangend sponsor. Ja, want dat Bob is... sponsort met Van Vliet Containers. Absoluut. Groot sponsor. Ja, en jullie zijn ook een groot sponsor.
3: Ja, verleden jaar waren we hoofdsponsor. En dit jaar is volgens mij Bob de hoofdsponsor, als ik het goed heb.
0: Een van de
3: sponsors. Ja. Ja. En ik mag even aanschuiven, waarvoor dank. Want het is, zoals jullie al zeggen, een prachtig evenement.
0: Ja, waarom willen jullie ook met jullie bedrijf hier graag aan meewerken?
3: Want zoiets als dit, dat is... Dat zie je eigenlijk nergens. En dan de samenhorigheid in en om en rondom Aalsmeer. Ja, dat is iets unieks. Dat is met geen woorden te beschrijven, vind ik dan. Ja. Of vinden wij. Ja.
0: Even kort, jullie bedrijf. Misschien kun je iets vertellen over jullie bedrijf?
3: Ja, ons bedrijf Horten Supplies International bestond verleden jaar 20 jaar. En dat was voor ons ook mede de reden dat we zoiets hadden van... nou, laten we iets moois terugdoen voor de gemeente. En omdat we zelf gewoon zeer groot fan zijn... Van het vuurwerk, dachten we van laten we dat gaan doen. En ja, wij zijn de toeleverancier van alle tuinbouwbenodigdheden die een kweker nodig heeft om zijn plant of zijn bloem of zijn vrucht te telen. En wij leveren hoofdzakelijk naar het buitenland rondom de Evenaar.
0: Ja. Dus. En mooi dat je dan zo je steentje kan bijdragen aan zo'n lokaal, event. Ja. Want hoe lang doen jullie al mee met het...
3: Dat we meedoen met het spons. Ik denk dat dit nou het derde of het vierde jaar is op rij. Ik denk zeker het derde, dat weet ik zeker.
0: Ja.
3: Ja, dus later ingestapt. Ja.
0: En waar ben jij zelf als het om 11 uur?
3: Waar ik? Nou, ik heb eerst nog een klein feestje. En dan kom ik naar de VIP-party.
4: Okay, dat zou ik maar doen als ik jou was.
3: Absoluut.
0: Ja, die VIP-party gaat ook weer, Arjan, ook weer plaatsvinden bij de Watertoren?
4: Nee. Niet bij de Watertoren, maar op de pier bij het Surfhaard.
0: Oké. Okay,
4: En ik denk dat de Watertoren altijd logisch was. Maar omdat onder andere ook Devin bij de organisatie zit... is het wat handiger om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van het restaurant On The Rock. En dat is dan vanwege stroom, water, et cetera, dat we hebben besloten om de tent daar te plaatsen.
0: Ja. Als we kijken eventjes naar het evenement wat er aan zit te komen. Is er iets veranderd ten opzichte van andere jaren? Of gaat er iets veranderd worden? Want we hadden natuurlijk vorig jaar al die drones die erbij kwamen.
4: Er zullen, ik weet niet hoeveel drones er vorig jaar bij waren. Dit jaar zal er zeker enkele minuten een droneshow zijn. Okay. En misschien dat Jolanda... Ik hoop niet dat ze te veel prijs geeft, maar we zullen wel drones gaan de lucht in.
0: Ja, nou, we hebben een heel mooi filmpje ook van vorig jaar. Dat gaan we zo meteen laten zien als we Jolanda in de uitzending hebben. Wat is voor jou het mooiste compliment dat jullie als nieuwe organisatie zouden kunnen krijgen?
4: Bloemen bij de finish. Dus als het 12 uur, 12:30 is... Dan zou ik onderhand wel zeggen, dan kunnen we zeggen of het wel of niet geslaagd is.
0: Ja.
4: Daarvoor, we doen ons best.
0: Ja.
4: We hopen op mooi weer. Het hele team werkt er hard aan. Iedereen is bezig met zijn eigen discipline. Ik kan echt van niemand zeggen dat niemand thuis geeft, want er wordt heel hard gewerkt.
0: Ja.
4: Maar we zijn afhankelijk van het mooie weer.
0: Hoe is die connectie ook met Schiphol? Want daar zijn natuurlijk ook met de vliegbewegingen rondom Aalsmeer.
4: Dat kun je aan Jolande vragen.
0: Die regelen dat. Ja. Dat is zeg maar omdat zij het VUX zelf. Dat zijn de echte aspecten waarmee zij contact hebben. Ja.
4: Wij hebben bij de provincie Noord-Holland wel toestemming gekregen dat de brug wat vaker open gaat nog. En ook na 12 nog, omdat de boten weer teruggaan naar hun haven. En verder, alle instanties gaat via gemeente Aalsmeer.
0: Ja. Hoe is die connectie met de gemeente Aalsmeer, de samenwerking?
4: De samenwerking, vooral met Sebastiaan Ramp, gaat naar mijn idee erg goed. De organisatie is daar content mee. En ik heb het idee dat de gemeente ook content is met de organisatie zoals wij in de wedstrijd staan en zoals wij alles aanleveren. De disciplines van het vuurwerk en het water is duidelijk. Het draaiboek is duidelijk. En ik verwacht zelf dat we de vergunning binnen nu in een paar dagen wel binnenkrijgen.
0: Want dat is altijd op het laatste moment. Er moeten een hoop dingen nog aangepast worden.
4: Het zijn nog een paar kleine zaken. Dat heeft vooral voor de veiligheid te maken. Maar het zijn nu geen grote punten meer waar het mis op kan gaan.
0: Nee. Nou, we gaan zo meteen daarover praten met Jolanda. Ik kijk even naar de technicus of wij al Jolanda aan de telefoon hebben. Nog niet. Nou, dan gaan we zo meteen nog eventjes verder met Arjan en ook over het sponsor, Richard Heemskerk. Ja, vuur en licht is typisch Aalsmeer. Richard, voor jou, wat zegt dit evenement volgens jou over de identiteit van Aalsmeer?
3: Zo, wat een goede vraag. Wat zegt het over de identiteit? Ik denk dat het al neem de hele feestweken, inclusief vuur en licht erbij. Wat ik daar straks ook al zei, de saamhorigheid en wat er is één week feest en ja. Het loopt gewoon allemaal op rolletjes eigenlijk. Ook mede dankzij een goede organisatie. Maar ja, breng dat eens onder woorden. Dat is een goede vraag, dankjewel.
0: Ja, ik stel hier alleen maar goede vragen op mijn businessnaam.
3: Ja. Jeetje, Mina. Ik lastig om een antwoord op te geven. Dat ervaar het, zou ik zeggen. Ja. Maar dat heb je al gedaan.
4: Nou, Aalsmeer is rijk aan vrijwilligers. En dat,
0: ja, maar dat verenigingsleven, die saamhorigheid in Aalsmeer. Ik zeg het al, bij gasten die hier komen, die is ongekend hier in Aalsmeer.
3: Ja. Ja.
4: De wil om wat te organiseren is heel groot.
0: Als je ziet hoeveel evenementen Aalsmeer heeft, dat is echt ongekend. Ja, en dit is natuurlijk een van die mooie evenementen die je nooit eigenlijk zou willen verliezen. En dat was natuurlijk vorig jaar een beetje spannend. Jongens, gaat het wel of niet door? Ja. Had jij dan gevoel bij Richard van, als het maar wel doorgaat, want het zou toch zonde zijn als meer dit gaat verliezen zo'n mooie evenement?
3: Ik was wel een klein beetje bezorgd, ja. Ja, en ik was heel erg blij toen ik mocht vernemen dat de groep van Arjan bereid was om het over te nemen van Mike Multi en Skompaan. En ik vind het super knap. Want zoals we al gehoord hebben, er komt ontzettend veel bij kijken. En het moet maar even gedaan worden, maar ga er maar voor staan. Dus blij en dankbaar dat het gedaan wordt. En ja, als de groep het net zo kan doen als het verleden jaar was, dan chapeau.
0: Ja.
3: Dat zou ik erg knap vinden.
4: Ja. Ik voel de druk.
0: De druk wordt opgevoerd hier. We gaan even kijken of wij Jolanda inmiddels al aan de telefoon hebben. Nog niet zie ik. Dan gaan we denk ik eventjes even muziek ten gehoor brengen hier. Want ook muziek staat centraal. Ja, en dan heb je een nummer. Ja, dan heb je het over vuurwerk, over vuur en licht. En ja, dan hoort daar natuurlijk ook een beetje een passend muziekje bij. De nieuwe van Sven Versteeg en Senna. Kennen jullie die? Een maandje geleden is die gelanceerd.
4: Nee, ik ben heel benieuwd. Dus ik hoop dat wij hem mogen horen.
0: Wij bij Business Lounge spelen in op de actualiteit, op de muziek. Senna en Sven Versteeg hebben een nummer uitgebracht. En dat heet Vuurwerk. En dan gaan we nu even naar luisteren.

0: Als je het over vuurwerk hebt, dan heb je het tegenwoordig ook over Sven Versteeg. Zijn nieuwe single samen met Senna, Vuurwerk. We zijn op de achtergrond even kijken of wij een videoverbinding kunnen opbouwen met Jolanda van de pen. Jolanda Pen van Dream Fireworks. Ze heeft ook een leuk filmpje. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Er zijn even wat technische aspecten aan het inregelen op de achtergrond. Dat wordt gedaan door onze technicus. We gaan even doorpraten over dat, over die 5 september. Want dat wordt natuurlijk een hele spannende avond. Arjan, voor jou, ben jij eigenlijk iets zelf van het organiseren of van het genieten? Waar kijk je nu naar uit op die 5 september?
1: Nee, ik ben van het organiseren.
0: Jij bent echt van het organiseren?
1: Ik durf je eigenlijk wel te vertellen dat ik een paar jaar mocht helpen in de VIP-tent achter de bar. Mm-hmm. Bij de Watertoren. En ik geloofde het vuurwerk wel, want ik was de biertjes aan het tappen voor alle gasten op dat moment. En op het moment dat het vuurwerk werd afgestoken, ging ik de boel klaarmaken voor als men weer terug zou komen.
0: Ja.
1: En als ik de kans heb, dan zal ik naar het vuurwerk gaan kijken. En als het niet lukt, dan zit ik op mijn commandopost.
0: Ja, ja. Want hoeveel mensen zijn er bij betrokken bij de hele organisatie? Als je dat,
1: De organisatie puur bestaat uit 6 personen.
0: Naast, klopt, maar naast het bestuur, alle vrijwilligers natuurlijk die er nog bij zijn. Want,
1: ja, dan praat je toch wel over een grote groep die assisteert bij het varen van de boten, de pontons. De platen die neergelegd worden, dan de tent die opgebouwd moet worden, de hekken die geplaatst moeten worden, de fietsrekken die ook op zijn plaats moeten komen. Dus ja, er komt wel wat bij kijken.
0: Ja, heel veel, veel organisatorische zaken die komen kijken. Nou, de wegafzettingen, de beveiliging, noem maar op. We hadden net ook al over de vliegtuigbeweging van Schiphol. Zijn er ook met wind, dat is natuurlijk ook een aspect. Want tot welke windsnelheid mag er afgestoken worden?
1: Windkracht 5, dacht ik.
0: Oké. En daarna wordt het echt spannend.
1: Dan kan het zijn dat er een no-go komt.
0: Ja. We gaan kijken even naar links of we inmiddels al een verbinding hebben. Nou, dat wordt nog aangewerkt. We hadden net over het aantal bezoekers. Hè. Verwachten jullie dit jaar meer bezoekers van buiten de gemeente? Omdat
1: We hopen het. Door middel van social media, het bereik is groot. Als het een mooie dag is, dan zal het harder lopen. Als dat we een bewolkte dag, misschien een regenachtige dag. Maar op het moment dat het gewoon een mooie zaterdag is, dan verwacht ik dat er heel wat mensen ook vanuit Uithoren, Amstelveen, misschien nog wel Meidrecht, Hoofddorp, onze kant op gaan komen.
0: Ja, alles hangt natuurlijk af van het weer. We hebben natuurlijk een heleboel mooie weken, maanden al achter de rug. Dus laten we hopen dat het gewoon die 5 september ook lekker weer is. Dat een hoop bootjes zijn op de Westeinpas. Een hoop mensen die naar de kant toe...
1: Droog het... en weinig wind.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Ik kijk even nog naar links of wij inmiddels al een verbinding hebben. Ja, het komt eraan. Ze zijn druk bezig. Jullie vergaderen, Arjan, nu elke woensdag, hè?
1: Of elke dinsdag of woensdag tussen de agenda's bij elkaar leggen. Maar nu, de afgelopen weken is het wekelijks. Daarvoor was het 1 keer in 2, 1 keer in 3 weken. En de laatste week is het dagelijks dat we bij elkaar komen.
0: Ja. Het is natuurlijk ook een draaiboek, hè, van andere jaren. In hoeverre kun je die draaiboek op elkaar leggen? Zeg van, hé, maar dat was zo. Dus we gaan het dit jaar ook weer zo doen. Of is het dan toch weer een andere inslag die je moet gaan maken?
1: Er zijn zeker punten waar we gebruik van konden maken. Echter, het verschil in dit jaar is dat de VIP-tent op het Surfeiland staat en niet bij de Watertoren. We de Kudelstaartseweg dus later af kunnen zetten. Dat zijn grote verschillen. Mm-hmm. En daarmee scheelt het ook wel weer wat praktische zaken. Maar in het draaiboek van Mike en App hebben we heel veel punten over kunnen nemen. Jazeker.
0: Ja. Veiligheidsaspecten, daar hadden we het al over gehad. Dat blijft natuurlijk ook altijd een belangrijk aandachtspunt. Als je ook kijkt naar andere vuurwerkshows hier in Nederland, buiten Nederland natuurlijk. Als je bijvoorbeeld kijkt in Spanje, heb je ook heel veel vuurwerkshows. Zijn we dan in Nederland die aspecten, lopen die dan echt veel voorop dan bijvoorbeeld in Spanje?
1: Qua vuurwerk verwacht ik niet heel veel verschil. Qua veiligheid zou kunnen zijn dat we daarin dan iets voorop lopen.
0: Ja.
1: Dat kan met de gebeurtenis van een paar jaar geleden te maken hebben. Dat kan de algemene wet en regelgeving in Nederland zijn. Daar hebben we mee te maken.
0: Ja.
1: En het enige is, we moeten ons aanhouden. En dat zullen we ook doen. Ja, wat de verschillen zijn met andere landen. Well, ik denk dat Nederland wel overgeregeld is op sommige momenten.
0: Ja, je moet je aan alle...
1: Maar als je het niet doet, zonder vergunning, ook geen vuurwerk. Dus...
0: Nee. Nou, we gaan er zo meteen meer van horen. We gaan denk nu even schakelen met Jolanda. Of we kijken of we Jolanda al aan de telefoon hebben. Bijna hoor ik. Want we hebben ook een hele mooie film vanuit 2025. Er is een hele mooie compilatie van gemaakt. Over het heenvaren van de pontons. Het afsteken. Echt een hele mooie film. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Vuur en licht op het water. Vuur en licht. Dat water, dat zit er. Jij als waterman, Maurice. Het Vliegt de Botenshow. Hoe lang doe jij al mee?
2: Ja, vanaf het eerste moment dat ik in Aalsmeer kwam wonen. Dat is nu 20 jaar. Dus 20 jaar geleden was ik er voor het eerst bij.
0: Ja.
2: En wat ik al eerder heb aangegeven. Een pracht uniek evenement.
1: Ja. Vaar achter de leeuw aan. We gaan
0: die leeuw is ook zo typisch.
1: We gaan langs het zorgcentrum. Daar zit de jury van de Vlichte Bootshow. Onder voorzitterschap van Matthijs van Galen. Met drie vrouwen in in de jury. En gedurende de avond zal in de VIP-tent bekendgemaakt gaan worden wie de winnaar is. En de prijs zal 1 of 2 weken later uitgereikt worden. Want die mensen zitten nog op het water.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar het wordt wel kenbaar gemaakt tijdens de VIP-avond.
0: Kijk zo. En Radio Aalsmeer is er ook bij. Want Radio Aalsmeer doet ook weer...
1: Lennart en Erik zijn erbij. Samen met Bassie Fans. Om het geluid van de frequentie van Radio Aalsmeer kenbaar te maken. En de muziek is al klaar.
0: Nou, kijk eens aan. Alleen het vuurwerk nog. En daarover gaan we praten met Jolanda Pen van Dream Fireworks. We gaan even kijken of we de verbinding kunnen opstarten hier bij Radio Aalsmeer. Jolanda, goedenavond.
3: Goedenavond, heren.
0: Ik hoor jou. Ik zie jou nog niet. We gaan even kijken.
3: Ik hoor jullie ook en ik zie jullie, maar...
0: Ik kijk even naar onze technicus, want we normaal gesproken hebben ook een videoverbinding. Maar ik zie alleen, we hebben wel audio, maar nog geen video. Het is altijd wel leuk als we hem ook eventjes wat beeld erbij hebben. Dat hij, onze technicus is eventjes druk aan het stoeien, Jolanda. Zodat we jou ook live hier kunnen zien in de studio.
3: Helemaal goed.
0: Jij ziet ons waarschijnlijk wel op... je zit zelf in Enschede, yes. Dus een stukje verder weg. Maar we zijn ook op www.radio Aalsmeer live te volgen natuurlijk. Of heel de wereld zou je kunnen zeggen. Ik ga alvast even met jou praten. Want kun jij al iets vertellen? Dream Fireworks, wat doen jullie allemaal? Want jullie zijn al jarenlang betrokken bij Vuur en Licht. Maar wat doen jullie allemaal zo in een jaar?
3: Ja, zolang dat ons bedrijf bestaat...
0: We zien jou nou ook live, ja.
3: Ja, zolang dat ons bedrijf bestaat... en dat is in 2004, hebben mijn man en ik dat opgericht. En zolang als dat bestaat, staan wij ook al in Aalsmeer... en zijn wij heel klein begonnen op de landtong... en is dat uitgegroeid tot een evenement wat het nu is. En wat doen wij zoal als Dream Fireworks? Vuurwerkshows alleen maar het hele jaar rond.
0: Ja... vuurwerkshows ook buiten Nederland doen jullie vuurwerkshows?
3: Ja, af en toe doen we ook buiten Nederland shows. Vorig jaar hebben we nog meegedaan aan een wedstrijd in Tarragona. Dit weekend staan we in België. Volgende week weer in Duitsland. Dus ook buiten Nederland.
0: En met hoeveel doen jullie dat? Hoeveel mensen werken dan mee aan productie?
3: Wij zijn op de zaak met 5. Mijn man en ik, en we hebben 3 schitterende jongens in dienst die heel hard werken. En daaromheen hebben wij een hele grote groep freelance. inhuur, familie, vrienden. Want ja, dan moet je het wel mee doen in het hoogseizoen.
0: Ja, jullie hebben vorig jaar een hele leuke compilatie gemaakt van het spektakel hier in Aalsmeer. Daar hebben we een heel leuke video van. Die laten we eventjes zien. Het is leuk als jij misschien ondertussen, als we mensen hier op TV Aalsmeer die beelden gaan zien. Of als jij dan wat commentaar kan geven.
3: Zeker wil ik dat.
0: Nou, hij wordt zo ingestart door onze technicus. Vuur en licht 2025.
3: Ja, dit is eigenlijk onze opbouwlocatie waar je nu zit kijken. En ja, daar maken we alles gereed en laten we de mortieren om de show in orde te maken, zeg maar. En dit is nog voor de uitvaart.
0: Ja, dit is op de zaterdag in de middag.
1: Dit is in Frankfurt.
3: En 's middags worden we opgehaald met de boten en worden we echt, wordt elk platon op positie neergelegd.
0: Ja. En hoeveel boten zijn dan meestal bij betrokken? Hoeveel pontons?
3: We hebben de eerste vloot die je nu weg ziet gaan. Het zijn 9 pontons. Die zitten aan elkaar in de haven, maar worden uit elkaar gehaald als we op de plas liggen. Dus dat zijn die grote voorposities die heel breed zijn. En dan hebben we 2 grote pontons. Die liggen verder naar achter waar alle shells op staan en al het grote vuurwerk.
0: Ja. Nou, hier zie je dat de pontons. Een van de Fanship, ook die de sponsoren sponsort, de pontons. Hier zie je het spektakel opgebouwd worden. Dit was vorig jaar. De boeien met verlichting, ook een heel belangrijk aspect.
3: Deze boeien die hebben we nog uit moeten leggen voor de punten voor de drones. Voor de observatiepunten.
0: Ja, oké.
3: En hier zie je wel dat die kleine pontons uitgezet zijn op 9 punten.
0: Ja. En je ziet het schemer geworden.
3: Nee.

0: Kijk, dit is wat, waar de mensen zo van genieten. Dit, dit spektakel. We hadden vorig jaar ook wat, wat drone beelden met ja, illustraties.
1: Klopt.
0: Het, voor, het vuurwerk vorig jaar, hoe lang duurde dat?
1: Oeh, kijk ik even prits aan. Hoe lang duurde dat ongeveer? Ik denk 14 minuten ongeveer. 12,5, 13 minuten.
0: 12,5. Is dat een bepaald, hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Van ja, je moet vuurwerk niet te lang doen, dat dat de aandacht verliest bij, bij de toeschouwer. Is daar onderzoek naar geweest? Of kun je,
1: ja,
0: daar iets over zeggen?
1: Ik spreek een beetje uit ervaring van ja, al die jaren dat we vuurwerkshows doen. Je kan een vuurwerkshow heel lang maken, dat kan allemaal. Maar hoe langer je een show maakt, hoe verder je ook je budget uitsmeert over het aantal minuten. 20 minuten is gewoon en heel lang om naar te moeten kijken. En een hele tijd om je budget over uit, ja, uit te smeren, zeg maar. Klinkt heel oneerbiedig, maar zo is het eigenlijk wel. En vandaar dat wij hierin als meer gewoon de keuze hebben gemaakt van laten we 12 minuten is net een mooie tijd. 12, 13, soms 14 minuten om, ja, om gewoon zo'n show neer te zetten omdat het echt groot is. Je kan er heel veel, je hebt een schitterend budget waar je gewoon ja, iets heel moois neer kan zetten.
0: Ja.
1: En aangezien we afgelopen jaar de drones erbij hadden, hebben we natuurlijk ook nog een paar minuten voorprogramma. Dus ja, dan maak je er een mooie, ja, een mooie lengte van. Ik denk dat hij dit jaar zitten we totaal op 18 minuten.
0: Zo, we gaan uitbreiden. Arjan?
2: Ja, ja. Dat, was, dat is een verrassing. We gaan verder niet te veel prijs geven.
0: We gaan, oké. Okay. Het wordt wel een heel mooi spektakel. Hoe bepaal je welke kleuren, effecten en momenten in de show komen?
1: We beginnen eigenlijk altijd met de muziek. Daar hebben we uitvoerig met elkaar over gesproken. Zijn er wensen qua muziek? Wat willen jullie? Wat voor soort muziek? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Gaan we het heel rustig doen? Of heb je een heel opzwepende muziek? En ja, al met al ga je met elkaar kijken van wat kun je neerzetten? Wat zijn de wensen? En hoe kunnen we iets moois maken? We hebben een bevriende jongen van ons, Brian Baines, die is upcoming DJ. Die is heel goed in muziekmixes maken. Die hebben we dit jaar gevraagd om voor ons een mix te maken. En zodoende hebben we de eerste versie ingestuurd. En die was eigenlijk gelijk al goed. We hebben een kleine aanpassing nog gedaan van het voorprogramma voor de drones. En stond die gelijk. En ja, als we de muziek hebben, dan gaan we pas beginnen met het schrijven van een show.
0: Oké. Okay. Zit er dit jaar iets in de show waarvan je denkt van, ja, dit gaat echt indruk maken?
1: Ja, zeker. We gaan wat nieuws doen. Is in Aalsmeer nog niet geschoten. Schieten we eigenlijk bijna nooit. En je ziet het in Nederland ook bijna niet. Ik ga niet verklappen wat het is. Maar dat gaan we bij de opening gaan we gebruiken. En we gaan afsluiten met een gigantische finale. Met echt speciale shells wat in het buitenland speciaal hiervoor gemaakt is.
0: En zijn er effecten die mensen vanaf de wal anders ervaren dan mensen die op het water liggen? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ik denk dat de afstand is verschillend. Hoe ver je er vanaf staat natuurlijk. De mensen die voor aan de boeienlijn liggen, daar is de belevenis heel anders dan dat je op een kilometer afstand ligt. Dus ja, daar zit denk ik het verschil in. Maar qua effecten, nee, alles is even goed te zien. Ik ben altijd wel van mening, en dat zeggen wij ook altijd, als je de show later terugkijkt en je kijkt het op tv of op telefoon terug, dan zie je gewoon goud niet zo goed als dat je er live bij bent. Dus ja, live is altijd het mooiste natuurlijk.
0: Ja. Nou, we hebben hier ook iemand in de studio die het altijd vanaf de boot aanschouwt. Dat is toch wel even iets anders dan vanaf de wal. Maar goed, we gaan in ieder geval daar 5 september van genieten. Nog even een paar laatste vragen. Er is dus een nieuwe organisatie achter Vuur en Licht. Hoe is die samenwerking met Arjan en het rest allemaal verlopen tot nu toe?
1: Ja, heel erg fijn. We hebben natuurlijk al die jaren met Mike en Ab gewerkt. Super fijne relatie mee opgebouwd. En erg verdrietig dat dat niet meer verder ging. En voor ons was dat natuurlijk in het begin ook spannend. Van, gaat de show weer door? Willen ze ons wel? zijn we nog welkom? Dus dat was allemaal heel spannend en te horen wie het werden. En ja, met Devin hebben wij natuurlijk ook al jaren contact, omdat wij in het begin met opbouw nog op de landtong zaten en heel veel bij Devin waren. Dus ja, voor ons was dat een super fijne overgang eigenlijk wel.
0: Ja, nog een laatste vraag, Jolanda. Zie jij de vuurwerkbranche veranderen door nieuwe technieken en strengere regelgeving?
1: Ja, helaas wel. Het wordt er niet makkelijker op. Dit jaar mag er ook geen vuurwerk meer verkocht worden in Nederland. Dus bij ons ook gaat de winkel ook sluiten. We hebben ook een winkel naast onze evenemententak. Maar wij zien wel dat de regelgeving jaarlijks verandert. Milieu, van alles. Regelgeving, alles verandert. Alles wordt anders. En ja, het wordt voor ons ook steeds moeilijker elk jaar.
0: Ja, nou, we gaan in ieder geval van genieten. 5 september om 11 uur gaat het los. Dan gaan de eerste pijlen de lucht in. Ik vond het fijn en leuk dat je even hier in de uitzending wilde komen om toch even een toelichting te geven op het mooie festijn Vuur en Licht, zaterdag 5 september. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat we erbij mochten zijn. En ja, we kijken uit naar 5 september. We hebben er zin in.
0: Dankjewel, wij ook allemaal hier in Aalsmeer. Dankjewel.
1: Ja, okay.
0: Dankjewel. Arjan, ook bedankt voor je toelichting. Nog een kleine... Wat wil je nog graag vertellen? Wat over 5 september?
2: Dan sluit ik af met van Aalsmeer, voor Aalsmeer.
0: Nou.
2: Van Aalsmeerders, voor Aalsmeerders.
0: Daarom 5 september allemaal genieten. Jij ook bedankt even voor je toelichting, Maurice.
3: Graag gedaan.
0: We gaan afsluiten met... Kate, Perry en hoe kan het ook anders? Firework, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Ik zeg tot graag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

0: En langzaam hoorde je ze afmarcheren. De Marching Children van Earth and Fire. Een eerbetoon aan Johnny Kaagman. 18 minuten lang. En toch wel een heel interessant nummer. Terwijl er net iemand binnenkwam en zei, is dat jouw muziek? Die kon zich daar niet heel veel bij voorstellen, maar uiteindelijk toch wel. Goed, we moeten nog eventjes dankjewel zeggen tegen Erik en zijn technicus. Dennis. En zijn technicus. Voor het vorige uur programma natuurlijk. De Business Lounge. De Business Lounge gaat nog even verder beneden aan de bar, denk ik. Het is inmiddels 9 minuten voor 8:30 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En je luistert naar het programma. En dat is ook iemand die het meeste in zijn hoofd had willen zeggen. Wat hij nog nooit heeft gezegd. Nou ja, zo iemand ben ik dan. Wat heb ik al gezegd? Dat het vandaag de 19 augustus 2026 is. Dat ik net terug ben van vakantie. Dat ik genoten heb weer. En ja... Dat we gewoon weer voor jullie klaarstaan met 2 uur lekkere muziek. Nou, 2 uur, nog 1,5 natuurlijk. Nou, heb ik natuurlijk tijdens mijn vakantie ook gewoon ingeblikte muziek aangeleverd. En ik hoop dat jullie daar zeer tevreden over waren. Ik weet het, ik heb het nog niet gehoord. Dus ik zou graag wat mededelingen van jullie krijgen ook. Van, waren jullie tevreden over mijn ingeblikte programma's? Of was het eigenlijk soep met een rietje? Nou ja, laten we gewoon verder gaan met de Bardic Depth.
1: Dear friends who no longer have a name, young and carefree with no one else to blame.
0: Rewind.

van het nieuwe album Some Things Are Worth Remembering, The Bardic Depth. Uit Engeland met Peter Jones in de gelederen. En Peter Jones die doet ook nog weer wat met Andrew Latimer. En die heeft een nieuwe EP uitgebracht in juli. Dat ding heet One Word. En daar draaien we dan ook maar een trekje van. Hè? Hier is Ebb and Flow. MUZIEK

Eb en vloed van de nieuwe EP One Word. Vorige maand uitgebracht. Andrew Latimer. Had ik zojuist een korte chatje. Zo noemen we dat. Chatje. Nee, we zaten eventjes te appen met elkaar. Irene uit Alexandrië. En die zegt van, joh, wat heb je op het programma? Zei ik ze, nou, wat wil je graag horen? Nou, ze zegt, ik ga volgende week naar een coverband van Pink Floyd. En die spelen van het album Animals. Dus zou je daar wat van willen draaien? Nou, dat wil ik natuurlijk wel. Dus dan doe ik maar kneer, knar en knor. The Pigs. Three different ones. Geniet ervan. Want ook deze duurt een paar minuutjes.

Three Different Pigs. En je hoort de schapen ook al. Die zijn van het volgende nummer. Die gaan we niet draaien. Want ja, we hebben daar niet, we hebben niet de hele uur de tijd voor, Pink Floyd. Maar een stukje pigs kon wel. Veel plezier volgende week in ieder geval. Ali, Irene en... En natuurlijk je man ook. Heel veel plezier bij dat concert in Egypte, Alexandrië. We gaan naar het laatste nummer. Race with the Devil. Race with the Devil on a Spanish Highway. Hier is Marco Bernard.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Met Peter.

Goedenavond. Het is bijna 8:45 op je eigen lokaal. 99.0 op de kabel, 105.9 eten. En wereldwijd te beluisteren op radioalsmeer.nl. En jullie zitten er nog. Oh, wat vind ik dat leuk. Aan de andere kant van de speaker. Oh, ja, daar kan ik zo van genieten. Oh, daar kan ik zo van genieten. En dan draai ik het allemaal niet voor niks, hè. Earth and Fire hoorde je als eerbetoon aan Johnny Kaagman. Andromeda Girl. Andromeda Girl, moet ik zeggen. Want zo was het eigenlijk. Andromeda Girl. Ze is niet meer. Wie ook niet meer is, dat is Frank Bird. En dat was de drummer van... De baardloze drummer. Bijna baardloze drummer. Van ZZ Top. Ook die... Ja, we krijgen er allemaal mee te maken. Dat de muzikanten uit de jaren 60, 70... waar wij groot mee zijn geworden. Dat ze allemaal afscheid gaan nemen. Op momenten die ons misschien niet zou aanstaan. Maar ja... het is niet anders. En wij kunnen ze gelukkig allemaal blijven draaien. Omdat ze zijn vereeuwigd op vinyl, op cd, op tegenwoordig natuurlijk alles op digitaal. Maar ze hebben er wel recht op, toch? Dus laten we maar naar gaan luisteren. Toch? Hoor eens even dat slagwerk. Hoor eens even. Ah! Frankie Bird.

Lekker hoor. Suzy Quatro en Alice Cooper van het meest recente album van Suzy Quatro. En dat is van dit jaar. Kick Out the Jams. Lekker. Oh, even eruit. Goed, daarvoor hoor je Zizi Top en Give Me All Your Lovin'. En dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. En we gaan verder met The Samurai of Rock. Hier is Guided by the Moon. Van The Seven Voyages of Sinbad. En ik ga na dit nummer even vertellen wanneer Samurai of Rock optreedt in de Nederlanden.

En binnenkort komt het nieuwe album en er wordt raar geknipt, hoor ik. Binnenkort komt het nieuwe album van Mystery, die zit in de eindfase. Maar ze zitten nog met één probleem. Hoe krijgen we ze in Europa zonder dat de Belastingdienst overal een harkje doorheen haalt om ook wat extra geld op te strijken. En dan niet alleen de Belastingdienst, maar ook nog PostNL bijvoorbeeld, die overal tientje, 15 euro voor rekent. Voor afhandelingskosten en zo. Daar zitten ze wel een beetje mee. Want hoe raken ze dat product nu kwijt in Europa? Maar goed, dat is niet mijn zorg natuurlijk. Maar ik maak me er ook wel zorgen om. Eerlijk is eerlijk. Daarvoor hoor je Samurai of Prog, Guided by the Moon. En ze worden op 9 september worden ze ook gegidst door de maan in de boerderij in Zoetermeer. Dat is op een woensdagavond. Dat is komende woensdag over een week. Dus over 2 weekjes, zeg maar. En ik weet nog niet wat ik ga doen. Of ik er naartoe ga. Of dat ik hier zit en het helaas moet missen. Dat is een beetje de tweespalt waar ik nu op... ik ben natuurlijk net al een paar weken weg geweest. Moet ik dan weer weggaan? Ja, nou goed. We hebben het er nog wel over. Laten we lekker verder gaan met muziek. Hier is Eye of Midian. The Lady of Light.

Dime 19 hoorde je met de nieuwe single Valhalla. Halla, halla, halla. Daarvoor hoorde je I Have Million en Lady of the Light. En we gaan nog eventjes terug in de tijd. Nou, een heel klein beetje maar met Galaxy. This is Who We Are. Want het is natuurlijk nog steeds de enige single van het nieuwe album wat eraan zit te komen. Ja, dus daar moet het dan maar even mee doen. Toch?

0: net even vertellen dat ja, het programma er alweer op zit voor vandaag. Hè? Ja, niet ingeblikt, gewoon live, lekker. Oh, en straks gaan we non-stoppen, zie ik. Dus ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, het is een nieuwe aflevering. Dag, dag.
1: Met Peter in de Eter. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melietsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitdaging.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Schijnt. Hyperlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht, had ongeveer de helft van de